nimmer weten. Hier kent de zijn, zo vreest mij of nog was, kan ik niet zeggen. Had in